0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

It's Smashing Pumpkin with the number 1979. Before that, we had Adam Lamberts from Your Entertainment. It is 12 minutes to 6, unfortunately, time for me to say goodbye. I hope you had vanmorgen's program geniet so lekker op een vrijdagochtend, lekker koelerig, met mistige weer, het so'n bykie motrientje daar by die kant, ek denk het seker al opgeklaar, maar ons sien uit na een lekker sonnige naweek wat volgt tussen vandag, morgen en sondag, en ek sien daar is weer bykie reen op pad hier van maandag af. So geniet jou lekker naweek, ek is morgenochtend weer terug, bly gerus ingeskakel, natuurlijk elke ochtend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-Up Show, en dan vat ek jou dier die lekker naweek. Lekker rugby ook om uit te sien na vanavond, natuurlijk die Stormers wat vanavond speel, dit is die laaste URC wedstrijd, en daarna is het die uitspeel rond, so ons sien uit na lekker sport. Ek sê tot ziens tot morgen met DJ Concher, wat sê hi again. Tot ziens tot morgen.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. Number 1.

0: Okay, I'll say something. I'm saying something, Bob Marley. Could you be loved, die liedjie van Bob Marley and the Wailers. Voor het gaat, Tasha is tweede handse hart hier op Helderberg FM. 20 minute voor 2, ek het vir die nuus hooftrekke net hierna, en dan het ons weer vir jou een volledige bulletin, een nuusbulletin om 2 uur.
1: Helderberg FM's Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: Our to goal. Collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials, toothpaste,

0: Dis Wisner op Helderberg FM. Mia, jy voor het gehad Nick Jonas met Jealous. Mabel was daar, Don't Call Me Up. En ook Atomic Kitten, Hole Again. Die ene wat ons laaste uur van jou daily date saam met my Christie begin. Middag sê, wat die verkeer betref, dit is vrijdag. Dit is besig, baie besig op die paie, wow. Daar is nou ook nog een botsing gewees om dinge te vererger. Dis op die N2 inkomend. By die Broadway Boulevard, die R44 afrit, is daar een botsing gewees. Inkomend, die linkerbaan is daar gesluit en daar is een opeenhoping van verkeer. Dit maak dat die verkeer uitgaande ook stadig beweeg om een of ander rede. So, beide richtings voorby Somerset West, ook by Victoria Straat is daar ook een stadig bewegende verkeer nog verder aan is daar ook. So, die hele strook voorby Somerset West op die N2 is daar maar stadig bewegende verkeer. Daar was 2 ure of wat terug botsing gewees ook by die ou Kaapse pad afrit, die N2 uitgaande daar by Sarlouis Pas en daar is nog steeds een teken dat daar nie alles opgeklaar is nie, daar is nog steeds stadig bewegende verkeer ook daar deur Stellenbosch ook, dan Grabouw voorby Grabouw en deur Grabouw en al die kante toe, is daar ook baie stadig bewegende verkeer beide richting so, heel wat plekke waar jy gaan teespoed kry wat die verkeer betref, wat stadig beweeg, so wees maar net geduldig as jy in so'n situasie kom. Dis al wat ek vir jou het, as jy iets ernstigs oplet op die paaie, wat 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, laat weet my gerus, stuur vir ons 'n WhatsApp na ons WhatsApp nummer 021-100-6936.
1: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years.
2: Do you also offer heating, ventilation and air conditioning?
1: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors. From cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now. Or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
3: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
4: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

0: Nola Young met Dealer voor het gaat John Kingston Fire Burning. So 21 minuten voordat ons bij 3 uur kom hier op Helderberg FM. Ons gesels met Jan Willem net hierna. Ons hoor wat kan je verwacht op Helderberg FM tussen 3 en 6 vanmiddag, die afternoon drive.
1: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal? To collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials, toothpaste, shampoo, soap, face cloth, and a small

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dankie almal vir die liefde en dat julle die voorbeeld stel van teruggee aan die gemeenskap. Dan aan al die plaaslike besighede en skole kom ons staan saam, daag mekaar uit en laai daardie Golden Cake Kids af by Helderberg FM of by nog van ons borge, Steve Trimby op Optometrist, Scalfinia Vleisstrand of by Goede Hoop of Helderview Spar. Die sperdatum is 30 Mei 2026, so moet nie uitmis nie. E-pos sales at helderbergfm.co.za en raak vandag nog betrokke.
1: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: To collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration
3: with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch.
1: You can donate simple essentials.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.